0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt daarin 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Wake me up.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Patrick Roes blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvatte veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Trojski aangesteld als zijn nieuwe coach. Trojski werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Trojski was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentrée op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Trojski aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Jones.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht.

0: miles away. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort.
2: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
1: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf De Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt daarin 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van de UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Patrick Roest blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar het kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweert 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af-

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach. Troicki werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Troicki was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Troicki aan zijn zijde hoopt Djokovic het tij te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten nu op de 75 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos, een lange file tussen Nieuwegein en Culemborg. 7 kilometer en 60 minuten, komt door een ongeluk. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum voor Houten. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vanaf de beeld 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 1 rijstrook is dicht. Je hebt nu een kwartier vertraging van

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Koes er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Koes herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar op het Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tolen. Dan de A27 in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Twee rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liefblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstaande situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59, de weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Van de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts één rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst te.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Sun is up.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt door een pechgeval een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht Noord 8 kilometer en 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval, al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Een half uur vertraging, daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en Afrit Westerbork. Een half uur extra reistijd, dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen. Een half uur vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is het trouwens niet voor hem. Want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. De vertraging is een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers. En gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is er druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knoopert-Leende-Heide, een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborgen-Zaltbommel, een half uur. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Berkel-Roderijs en Rotterdam-Feyenoord, een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopert-Hertogenbosch-Plein, een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierdinksbeek en Nijmegen-Dukenburg, een half uur vertraging.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Sint-Nieuwschans en knooppunt Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en Afrit Urk een kwartier oponthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen af en toe Schestel en Knoopend Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen drie kwartier. In Limburg op de A76, Duitse grens richting Geleen. Tussen knooppunt Kundenberg en Spouwbeek, drie kwartier vertraging. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, drie kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst te.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een half uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Afrit en Dolder en Strand Nulde, 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Grubbevorst en Belfeld, 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Canada Now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afwit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Leendeheide en Leende, een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk, tussen Tijnje en Oude Haske, ruim een half uur vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam, een half uur vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6.
5: Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden.
3: Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. Jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse ze maakt die veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium. Met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem. Want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was een drukke spits, er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Leendeheid en Afrit Valkenswaard, 20 minuten vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend Everdingen en Werkendam, een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, drie kwartier extra reistijd.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentree. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty, maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo, maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden, dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht, voor Knoopend Everdingen 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

You are weightless. You are limitless. This is a

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.